Hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten, waardoor je mij nu vermijdt. Compleet het noorden kwijt, is het te laat voor spijt? Ik heb mijn lesje geleerd.

Als de moeder als te zeggen, kijk daar is de nieuwe vaar. Roep de vroedvrouw en de dokter, als de moeder uw kind is daar. En waar zit dat kind zijn vader, op zijn verre weg planeet? Alsjeblieft, na 9 maanden is die wiegen nog niet gered. Als die zeggen, wat is dat voor een zotte klap, al direct van in uw wiegen.

de pap. Al dat nieuws in mijn gazette, als u zeer rap rap rap. Kijk, het werk ligt al te wachten, onze baas kent geen geduld. Alsjeblieft, kom niet te laten, of de baas in de briest.

Hoorstu, hoorstu, hoorstu, zeren, dat is geen vrouwengrap. Met de vlieger naar de kosta, hoorstu, zeren, rap, rap, rap. Rap, rap, zeer onder de douche, rap, rap, zeer in het toilet. Rap, rap, zeer nog een liedje, ook rap op muziek gezet. Rap op frieten en een biefstuk, rap, rap, zeer een glas wijn. Rap, rap, zeer een cappuccino, rap, rap, meer moet dan niet zijn. Ostu, ostu, ostu, zeer, dat is praat van een dronken lap. Cappuccino, maar 5 promille, ostu, zeer, rap, rap, rap.

uitgeteld op de canapé. Met die pillen om te slapen kreeg ik de genadeslag. Rap, rap, sjerren in mijn bedden, morgen wordt een drukke dag. Ostu, ostu, ostu, sjerren, dat belooft geen beterschap. Van uw wiegen tot in uw kisten, ostu, sjerren, rap, rap, rap. Morgen sjerren de dokter naar de zenuwspecialist, ook nog naar

0: 'cause you're home.
1: Jouw familie radio.
2: Jouw familie radio.
1: Op 106.5 FM.
2: Een radio met een warm hart.
1: Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: geven?
1: Ja.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsden-Dorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af, opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Na de scheepsramp met een ferry voor de kust van Noord-Cyprus zijn de kapitein en 8 bemanningsleden opgepakt. Bij de ramp kwamen 8 mensen om het leven en er wordt nog gezocht naar 17 vermisten. Het schip kapseisde met bijna 270 opvarenden aan boord. Het lokale gerecht onderzoekt wat er precies is misgelopen. In Limburg en Antwerpen zijn 2 woningen geviseerd en beschoten. In IJsdedorp werd een huis beschoten vanuit een stoppende auto die later met gierende banden wegreed. De politie telde 4 kogelinslagen in een rolluik. In Niel in Antwerpen ontplofte dan weer een brandbom aan een voordeur, wat voor heel wat schade zorgde. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht overtuigend gewonnen met 3-0. Union wipt zo naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht slikt de 2e nederlaag van het seizoen en blijft achter met een povere 3-9. In de andere wedstrijden van gisteravond speelden Westerlo en Zulte-Waregem 2-2 gelijk. De nationale basketbalvrouwen hebben hun allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. De Belgian Cats versloegen Japan na verlengingen met 89-85. Een moeizame partij, dat wel. Het WK basketbal gaat volgende week vrijdag van start in Berlijn. Vandaag wisselen opklaringen en buien elkaar af. Opnieuw met kans op onweer en een strakke wind bij 20 graden. Dinsdag en woensdag verlopen grotendeels droog, waarna het vanaf donderdag natter wordt, maar ook een stuk warmer, tot 24 à 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Bobby Prins draaiden we met een gitaar in de nacht. En we gaan onze collega nog eens aan het woord laten met een van haar leuke songs. Dit is Larissa, Als je naast me staat.

Tomperdink met zijn Spanish Night, It's Over. En we gaan nog eens een van die leuke songs draaien. We kregen even de kikker in de keel, kan gebeuren natuurlijk. Dit is nieuw werk van René Redley.

Bradley, nee, ik laat je nooit meer gaan. En we keren terug naar begin 80er jaren met deze hit van F.R. Davids en Words.

Johnson eigenlijk maar één echte hit. Dat is deze Words, dus F.R. Davids. José heeft ook een nieuwe single en die heeft het over Laat ze maar praten. En dat allemaal voor jou in ons programma van deze Muziekdoos.

een kijkje in een Franse chanson. Met een van die mooiere liedjes. En de volgende, die kennen we allemaal. Het was een kanjer van een lied voor Wim Soutard. Onlangs werd hij opnieuw uitgebracht door onze collega Yves Segers. Zijn versie van Allemaal.

Josephine, maar we hebben het dit keer niet over Josephine, maar wel over een andere dame met een gigantisch mooi keelgeluid. Dit is Mieke met een van haar leuke meezingers. Ik hou van je.

Mama Tura zal daar destijds heel gelukkig zijn mee geweest met deze song speciaal voor haar. Ik heb zoveel te danken aan mijn moeder Wil Tura dus. Beetje zomerse muziek op jouw radio, met deze.

Norton bracht nog eens een keer haar 9 to 5 in ons programma van de Muziekdoos. En dit is Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Is dat amore? Haar nieuwe dus.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur in de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 keer in Rooi.
3: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molen. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
8: zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
11: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in drie sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nochtans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Monza's favoriet.
15: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan ik nevens blijven stilzitten. We gaan sugaren.
14: Monza's favoriet.

Toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens. Was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versson.be. E-mail info@versson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur.
6: Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
7: Jeroen Molen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Molen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
8: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
9: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren 2 lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten 2 agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Pliskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Als de moeder als de zere, kijk daar is de ooievaar, roept de vroedvrouw en de

Als u zeer, het is al een gebronde pap. Al dat nieuws in mijn gazette, als u zeer, rap, rap, rap. Kijk, het werk ligt al te wachten, onze baas kent geen geduld. Als de

Hoost u, hoost u, hoost u zeer, dat is geen vrouwengrap. Met de vlieger naar de Costa, hoost u zeer, rap, rap, rap. Rap, rap, zeer onder de douche, rap, rap, zeer in het toilet. Rap, rap, zeer nog een liedje, ook rap op muziek gezet. Rap op frieten en een biefstuk, rap, rap, zeer een glas wijn. Rap, rap, zeer een cappuccino, rap, rap, meer moet dan niet zijn. Oost u, oost u, oost u, zeer,

AP. Met die pillen om te slapen kreeg ik de genadeslag. Rap, rap, sjeren in mijn bedden, morgen wordt een drukke dag. Ostu, ostu, ostu, sjeren, dat belooft geen beterschap. Van uw wiegen tot in uw kisten, ostu, sjeren, rap, rap, rap. Morgen zeren de dokter naar de zenuwspecialist. Ook nog naar de psychiater, wie weet word ik nog trappist. Van uw vaart leef ik heel traag, op mijn duizendste gemak. Dit moet juist dat liedje zingen, dat ik mij oste rap rap rap. Oste, oste, oste zeren, is dat geen flauwe rap. Van uw wie tot

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
7: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor
8: VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
9: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
10: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
11: Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienstchakiyake.be.
10: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Plíšková. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Plíšková knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
14: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteremaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
5: iedereen is van harte welkom.
4: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing.
5: The place to be.
4: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
5: The Dancing. Neeroeteren.
4: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteremaaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
5: Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien

0: Blauwbessen en Bramen bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond en ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Pliskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 44.

0: partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs, zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem, bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195.
3: Heb je een nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van een nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellers voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
2: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Het Amerikaanse leger heeft voor het eerst in weken een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de strategische straat van Hormuz. Volgens Amerikaanse media waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen raketten met zeemijnen wilden afvuren. Het Iraanse regime meldt dat er zowel burgers als militairen zijn omgekomen en dreigt nu met harde vergeldingsacties. Het parket van Gent seponeert het onderzoek naar het geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het universiteitsrectoraat in mei. Het gebouw werd toen bezet door pro-Palestijnse betogers. Bij de ontruiming raakten twee agenten gewond, maar volgens het parket is er te weinig bewijs dat de actievoerders daar verantwoordelijk voor zijn. Het onderzoek naar het vandalisme en de schade aan het gebouw loopt wel nog. De zowat 40 Duitse brandweerlieden die afgelopen weekend hielpen bij de bosbrand in de Hoge Venen zijn weer naar huis sinds gisteravond. En ook de blushelikopter is vertrokken, meldt de gouverneur van Luik. Het vuur flakkerde door de felle wind weer op afgelopen weekend, maar de situatie is weer onder controle. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft nog wel tot dinsdagmiddag stand-by staan om de lokale brandweer te ondersteunen en om in elk geval zo weinig mogelijk risico te nemen, want het moet dus nog steeds gemonitord worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman Space Telescope. De lancering verliep vlekkeloos gisteravond en de verwachtingen van de nieuwe telescoop zijn groot. President Trump belde tijdens een persmoment na de lancering onverwacht de directeur van NASA om iedereen te feliciteren. Tenniskampioene Hanne van der Winkel heeft de eerste ronde van de US Open niet overleefd. Ze verloor in drie sets van de Tsjechische ex-nummer 1 Karolina Pliskova. Onze landgenote leek nogthans op weg naar een stunt. Ze stond 6-2 en 5-2 voor en liet zelfs een matchbal liggen. Pliskova knokte zich echter terug en pakte de volgende sets met 7-5 en 6-3. Opklaringen en buien wisselen elkaar af. Er is opnieuw kans op onweer en het gaat een stuk harder waaien bij maxima tot 20 graden vandaag. Tegen de avond wordt het weer wat rustiger, maar ook dinsdag en woensdag blijven vooralsnog onstabiel.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
8: Monza's favoriet. La la la.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgroei prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvlietmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgroei op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden.
2: Het vee de boerderijen.
3: De 10e quiz op vrijdag 11 september vanaf 20 uur. Ontmoetingshuis Voorshoven, Tusmansweg nummer 4 ten Roetre. Voor ploegen tot 5 personen, €25 per ploeg. Deuren open om 19:30. Inschrijven met naam, verantwoordelijke en groepsnaam op gartkleisters@gmail.com of natjap2011@gmail.com. Iedereen van harte welkom. Wandel mee voor een glimlach. Sponsorwandeling. Woonbuurt Park Spar ter Heide. Op zaterdag 6 september. De start vanaf 8 uur. Jacob Leenaerts, straat nummer 33 te Zonhoven. Onze droom? Jean Thomas naar woonbuurt Park Spar halen. Voor onze bewoners die een rolstoel gebruiken is een festival bezoeken niet altijd mogelijk. Daarom brengen wij het festival naar hen. Met de opbrengst van deze sponsorwandeling willen we een spetterend optreden van Jean Thomas realiseren. Schrijf je in voor eind augustus via steun.terheide.be en kies woonbuurt Bergspar stapt. Elke stap telt, elke sponsor helpt. Samen brengen we de festivalsfeer naar onze bewoners. Doe mee en wandel voor een onvergetelijke dag. Brug 36, oude brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kienen. Tot eind september met mooi weer kienen binnen en buiten op terras vanaf 18 uur. Vanaf oktober kienen binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij brug 36. Telefoon 089 20 78 08. Molen Beersel Kermis in Café Thalia. Vier dagen feest van vrijdag 28 tot en met maandag 31 augustus. Op vrijdag 28 augustus van 19 tot 22 uur optreden van DJ Langs. Van 22 uur tot middernacht Time Machine en van middernacht tot 2 uur s'nachts DJ Langs. Op zaterdag 29 augustus van 19 tot 21 uur DJ Langs en van 21 uur tot 2 uur s'nachts Supply B2B Markimus. Op zondag 30 augustus van 15 tot 19 uur Vintage. Van 20 uur tot 22 uur Open Mic met MC Rick Bosmans. Van 22 uur tot middernacht DJ Langs. En op maandag 31 augustus van 19 tot 22 uur De Dorpsvrienden. En van 22 uur tot middernacht DJ Langs. Iedereen van harte welkom op Molen Beersel Kermis. Vrijdag 28 tot en met maandag 31 augustus. Café Thalia te Molen Beersel.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Op vrijdag 2 oktober. KV De Gaaplepels, BSL VZW organiseert een grote kinaavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes in de Stegel te Molen Beersel. De zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. Het 17e BSL Cruises treffen op zaterdag 5 september vanaf 10 uur aan het kruispunt Smeedstraat, Truienstraat, de Molenbeersel, Kinrooi. Rondrit op GPS, drank- en eetstanden, frituur, minimarket, camping, ontbijt, spek en eieren. S'avonds rockparty met de Sham en de metalband Albion. Op zaterdag 5 september. Voor alle info, mail naar bsl.cruisers@gmail.com. Luisterconcert, De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meer en Mol en een hoofdprijs. Locatie: Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, te Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur. Optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479-20-85-69 of op het nummer 011-62-11-77. Eeuwig Cavalier Santé, startdag op zondag 13 september van 14 tot 17 uur op het Kerkplein te Voorshoven. Voor alle jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Meer info vind je op onze socials. @kvdvoorshoven@gmail.com. Bejaardenvereniging Sint Augustinus Elslo organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus, Penny Shallow. Op zondag 6 september, Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober, Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5.
0: Dit is Radio Monza informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza informatief, het programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
3: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
0: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom. Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Grote tombola bij Radio Monza. Trekking op maandag 7 september om 19 uur. In de studio's van Radio Monza. Gelegen op de Essenstad 1 bus 2 in Rooi. Iedereen is van harte welkom. Op maandag 7 september vanaf 19 uur bij Radio Monza, Essenstad 1 bus 2 in Rooi.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van. De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met Europa. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe. In meer dan 2 op 3 scholen die in het schooljaar 2024-25 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecheckt. In totaal ging het om 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen opvroeg. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden. Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens corona. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn minstens 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden 2 mensen gearresteerd. Maar wat precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Sport Nafi Thiam kan binnenkort deelnemen over 2 weken aan de 7-kamp op de atletiekmeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste 7-kamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Wisselend bewolkt met buien, lokaal een onweer, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag mogelijk lichte regen. Het wordt warmer bij 24 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Het volgende nummer, Die Rote Zonne van Barbados, is bestemd voor Jan en Marleen Knobe, aangevraagd door Jan en Rini.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busstraat in Kinrooi.
2: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. tot ziens bij Gebroeders Versson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er wakker van, zei hij. De regering moet op zoek naar nog eens 10 miljard om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Maar het is helemaal nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant bij Aarschot zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie zoekt hen. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan €500 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. En er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Nafi Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioen op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Toen paste ze ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, lokaal onweer en veel wind. 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag lichte regen en temperaturen rond 24 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

André Hazes, bloed, zweet en tranen. Trouwens, welkom in de tweede uur van het programma Van Alles Gaat. En je luistert nog steeds naar Radio Monza. Hier is Connie van den Bosch.

We gaan luisteren naar Eine Weiße Rose van de Kastelroeter Spatzen. Aangevraagd door Jacques Tillens en bestemd voor Jan en Beb Sneekers en Jan en René Curvers.

0: Het programma Van Alles Gaat is aan zijn eind gekomen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de verzoekjes. En voor zo dadelijk heel veel luisterplezier bij collega Moustache.
1: Monza's favoriet.
2: Hallo, ik ben Maurice Monet en ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe nummer Le Soleil d'été. Heel veel luisterplezier.
1: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Binnenlandminister Maxime Prévot heeft Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op social media. Daarbij noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land. Vanwege de alcoholwetgeving. Ze zaten in totaal 1,5 uur samen. Ambassadeur White zei dat ze een frank conversation hadden gehad. Prévost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tielt-Wingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in eigen huis. Drie mannen drongen er binnen. Het is niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan €500 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid, zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair, die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt met buien, lokaal is een onweer mogelijk, 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen, 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij 24 graden.
8: Dit was het Radio Monza nieuws.
10: Ladies and gentlemen, here is Moustache!

0: Goedemiddag, luisteraars van Radio Monza. Tot 18 uur, als jullie willen, kunnen jullie luisteren naar DJ Moustache. When the wind blows. Veel Nederlandstalige muziek en we beginnen met...
1: Monza's favoriet.
2: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan ik nemens blijven stilzitten. We gaan sugaren.
1: Monza's favoriet.

In een diner langs de kant van de weg zat ik met vrienden nog wat na te praten voor onze reis terug naar Amsterdam. Toen ik zag hoe een rots van een kerel opstond en mijn richting opkwam. Zijn blik was keel en verbeten. Het werd stil in het restaurant. Plots zag ik tranen in zijn troebele ogen, die hij snel verborg in zijn eeltige hand. Hebt u voor mij wat geloof, hoop en liefde?

Beste luisteraars, het eerste uur zit er natuurlijk alweer bijna op. Het vliegt. Ik ga verder tot aan het tijd zijn met op de Duitse tour met DJ Ötzi en Nick P. met Ein Stern.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerud-Remaaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
6: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
7: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maasdijk.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi Maasdijk? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
11: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
13: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
14: Radio Monza, het nieuws.
15: In Eupen heeft de politie gisteravond de 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Prevost had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevost waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte vijf anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij een graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
14: Dit was het Radio Monza nieuws.
16: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Jullie luisteren nog steeds naar Digi Moustache bij Radio Monza. Ik start de tweede uur van mijn programma met Henk Wijngaard met... Ik moet nog wat jaren mee.

Jannes, ik zing als de zon schijnt, maar ze schijnt nu niet.

Beste luisteraars, het is tijd voor de artiest van de week. Vandaag vader Abraham. Hij begint met Adios mijn vriend, vervolgens een medley en als laatste vader Abraham en Jacques Harp met het mooie Veronica 538. Veel luisterplezier.

als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij heen. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En moet je noodgedwongen volle zee kiezen,

En beste luisteraars, een mededeling van het huis. Aanstaande zondag, voor elkaar, met tal van artiesten. Ik ga verder. José Sepp, de liefde die blijft.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bikkel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25, 3640 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gersland Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersland Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersaldsoutlet.nl.
3: Van der Veke, Rijksweg 946 in Eelde-Dulsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
1: Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplein te Keunrooi.
3: Reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: In Eupen heeft de politie gisteravond de 42-jarige man doodgeschoten. Het incident gebeurde nadat twee groepen van in totaal zo'n 50 mensen met elkaar op de vuist gingen na een ruzie tussen kinderen. Toen een van de amokmakers een mes trok en iemand neerstak, opende de politie het vuur. De messentrekker overleefde de schoten niet. Het slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar. Er lopen twee onderzoeken. Ja, de Amerikaanse ambassadeur Bill White is absoluut niet van plan zijn toon op social media te matigen. Dat verklaarde hij na een gesprek van anderhalf uur met minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Prevot had de ambassadeur op het matje geroepen omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd vanwege de nieuwe alcoholreclame. Prevot waarschuwt dat dergelijke uitspraken de diplomatieke relaties kunnen beschadigen. Bill White zegt dat hij gewoon zegt wat hij te zeggen heeft op social media. De Zwitserse politie heeft een 43-jarige man opgepakt voor een schietpartij op een technofeest vorig weekend. De man zit vast als hoofdverdachte en handelde volgens de eerste vaststellingen alleen. Bij de schietpartij kwam toen een 22-jarige Italiaanse vrouw om het leven en raakte 5 anderen gewond. Over het motief is nog niets bekend. Kans op stevige buien, lokaal onweer bij graad of 20. Later klaart het vanaf de kust geleidelijk op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperaturen zitten rond 21 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Goedemiddag luisteraars van Radio Monza. Ik start het laatste uur van mijn programma met Paul Severs en Dina Rodriguez met Ik heb een oogje op jou.

Juist telefoon gehad van mijn goede vriend Jan. Jan is er 74 geworden, beste luisteraars. We gaan verder. Erik Vlanders, Hugo Sigal, een vriend voor het leven.

Dus beste luisteraars, zondag 6 september voor elkaar met elkaar bij Radio Monza met diverse artiesten. Wij gaan verder, Luc Steno. Ik mis je elke dag.

Beste luisteraars, ondertussen is DJ Motti met zijn Duitse slagers geland bij Radio Monza. Ik ga verder. Yves Segers, iedereen doet het, maar wat?

Beste luisteraars, mijn programma zit er weer op voor deze week. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En bij leven en welzijn hoop ik jullie volgende week terug te horen. Ik ga eruit met een medley van Marco de Hollander. Bye bye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weteke in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Jeroen Mone, Schurrenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Een netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering, maar dat is te weinig en dus wordt de opvang in 1 op 3 gemeenten duurder. Een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt het netwerk tegen armoede. Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel. Voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar, liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig, hij moet voor de jeugdrechter verschijnen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor de rechter moet komen. Gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van een veerboot die gisteren kapseide en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Ze moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen 8 doden. 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal, blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook nog 4500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt in Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen euro voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak hem uit Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen. Vanavond en vannacht klaart het op en zeker kans op enkele buien, minima 15 graden. Morgen wisselen zonnewolken elkaar af, blijft meestal droog bij 21 graden. Woensdag opklaringen, later kans op regen en temperaturen rond 20 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Deutsche Schlager, Matti legt sie für Sie auf.

Maandag 31/8/2026. Allemaal hartelijk welkom hier bij de Duitse Slagparade van Radio Monza.

We zijn gestart met Vicky Leandro's Do. Dan komen de Amigos, Du bist meine Lieben. Roland Kaiser met Schachmat. En tenslotte Patrick Lindner, Bella Italia. Veel luisterplezier.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 6 september in feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Mieke en Petra, Jeroen en El, Wilbur Zitman, Johnny en Diana Moor. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden,
4: iedereen is van harte welkom.
3: Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing.
4: The place to be.
3: Voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook.
4: The Dancing Neerouteren.
3: Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing.
4: Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
8: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking.
1: Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunderhout, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilze-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
6: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Vlaams minister Gené benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagde verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen, temperaturen rond 20 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Deutsche Schlager, Marti legt sie für Sie auf.

We zijn gestart met Heintje, Oma Zo Liep. Ronnie, Sierra Madre del Sur. De Amigos, Ich Weer Heut Nacht den Sternen Na. En dan tenslotte die Paldauer, Nachts, Wenn die Sehnsucht Komt. Veel luisterplezier.

We gaan verder met Club Draai. Wanneer die zonnebloemen weer bloeien, dan komt Mara Keizer. Dan was hem leven werkelijk veel. En deze bedrijf heel speciaal van Alda Hoube, die hier werkt achter de kantine en die is vandaag verjaard. Van harte proficiat. En we gaan verder met gieten. Dan komt die herinnering. En Heino, karambo, karacho en whisky.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esserstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De Argentijnse stervoetballer Lionel Messi zet een punt achter zijn interlandcarrière. Dat heeft de 39-jarige topspeler zelf bekendgemaakt op Instagram. Messi speelde 20 jaar voor de nationale ploeg, verzamelde 207 caps en scoorde 125 doelpunten. Met Argentinië won hij 2 keer de Copa America en kroonde hij zich in 2022 tot wereldkampioen. Het netwerk tegen armoede trekt aan de alarmbel nu de buitenschoolse kinderopvang in 1 op 3 gemeenten duurder wordt. Lokale besturen moeten de opvang vanaf nu zelf organiseren. Hoewel de Vlaamse regering daarvoor 200 miljoen euro uittrekt, is dat vaak onvoldoende. Het netwerk tegen armoede vreest dat er gevolgen gaan zijn voor kwetsbare gezinnen. Vlaams minister Gené benadrukt dat het budget fors is opgetrokken en dat er extra steun is voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In het dossier rond de fraude bij het magistratenexamen moeten 3 magistraten effectief voor de rechter verschijnen. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het drietal gaf begin 2024 de examenvragen vooraf door en wordt beschuldigd van het schenden van het beroepsgeheim. Een 4e verdachte wordt niet vervolgd. Morgen gaat het gloednieuwe Belgische strafwetboek in, dat een wet van 160 jaar oud vervangt. Voor justitie en beklaagden verandert er wel wat. Een celstraf wordt in de nieuwe wetgeving expliciet het allerlaatste redmiddel. De officiële dodentol na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 955 slachtoffers. Bijna alle lichamen werden in Nepal geborgen. Er zijn nog altijd zo'n 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, al blijft er aan zee kans op een lokale bui bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. Woensdag start met opklaringen, maar later stijgt de kans op regen, temperaturen rond 20 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo, beste luisteraars, allemaal een hele goede avond op deze maandagavond, 31 augustus 2026. Tussen de klok van 20 en 22.30 uur krijgt u het verzoekplatenprogramma gepresenteerd en samengesteld door een gastheertje en dit allemaal vanuit de studios van Radio Monza. Voor de mensen die een plaatje willen aanvragen of de groetjes over willen brengen, dat kan altijd onder het telefoonnummer 089 70 21 79. Ofwel onze Nederlandse en Duitse vrienden doen dat onder het nummer 00 32 89 70 21 79.

Maar we gaan toch, voordat ik aan mijn programma begin, onze collega Mattie bedanken voor zijn afgelopen uurtjes Duitse slagers. Mattie bedankt en tot volgende week en kom goed thuis. En jullie beste luisteraars, maak er een fijne avond van, geniet van de muziek en heel veel plezier.

0: Monza's favoriet.
1: Hey allemaal, ik ben Lindsay Lynn en deze week is mijn nieuwe single Monza's favoriet. En hierop kan niemand blijven stilzitten. We gaan sjoegelen.
0: Monza's favoriet.

En dat was natuurlijk een plaatje van Sineke en Heel Lekker Ding. De volgende krijgen we van Fadum en Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben.

En dat was natuurlijk een plaatje van Danny Fabry en de allermooiste. De volgende krijgen we van René Schuurman en dan gaan we even luisteren naar het plaatje Helena.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Lucas en Gea en Als ik naar jou kijk. De volgende krijg ik van Bobby Prins en De mooiste lady.

En dat was natuurlijk een plaatje van Ad van Horen en het Radio Monselied. En dat wil zeggen dat wij van start gaan met onze muzikale groetjes. En het eerste plaatje, dat ga ik toch heel speciaal draaien voor alle mensen die gisterenmiddag hier aanwezig waren in het feestpaviljoen met voor elkaar en met elkaar. Eveneens gaan we dat doen voor Albert en hij natuurlijk, als ook voor Hans en Chris. En verder voor alle medewerkers die geholpen hebben hier gisterenmiddag met voor elkaar en met elkaar. En hoe kunnen we het anders doen dan een plaatje draaien van Chris Allers en vegan door tot in midden in de nacht.

Dat was helemaal natuurlijk Chris Allers, heel speciaal voor alle mensen die gisteren voor elkaar en met elkaar hebben doen slagen. Dan gaat het volgende plaatje, dat komt van Sis en hij laat een plaatje draaien voor zijn familie en heel zeker voor zijn tante Sonja. Eveneens voor alle Monza luisteraars en DJ's van Radio Monza, als ook voor alle medewerkers. En ik zei het al, dit plaatje krijgen wij aangeboden van Sis. En ik zou zeggen, Sis, bedankt voor dat verzoekje natuurlijk. En misschien tot aanstaande zondag. We gaan het doen met het aangevraagde plaatje van Willy Sommers. En laat de zon in je hart.

En dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor Sis, Willy Sommers en Late Zon in je hart. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Sarah Verslegers, Nelly en Jacques in Abouteren, Mia en Leo uit Dorne, Bobo en Harry, Jacques en José uit Abouteren. Verder voor alle zieke, minderverleden en bejaarde mensen, als ook voor oude vandaag en eenzame mensen. En verder nog voor Elsa en Joe, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Leen. Ik zou zeggen Leen, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour natuurlijk. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje. Tina Rosita en Club 68 en Fluister in mijn oren.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

En we gingen ons tweede uurtje van dit verzoekplatenprogramma van start met een plaatje van Freddy Davis en Met de zon in mijn ogen. Dan hebben we ook een jarige collega vandaag en dat is niemand minder als Hobe Alda. Zij is vandaag jarig en ze wordt dan ook van harte gefeliciteerd. En nog een hele fijne avond toegewenst, Alda. En dit komt dan ook van alle medewerkers, DJ's en de VZW Radio Monza natuurlijk. Ik zou zeggen, Alda, geniet ervan, want ik weet dat je het volgende plaatje heel graag hoort. Mieke en Petra en Oostumme samen.

En dat was helemaal natuurlijk Mieke en Petra en Oost stemmen samen heel speciaal voor Alda Houben. Dan gaat het volgende plaatje voor mijn broer Jo, jongen en zusteren, als ook voor alle medewerkers, luisteraars en DJ's van Radio Monza. Eveneens voor Elsa en Tjeu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Huub Jonge uit Zusteren. Ik zou zeggen Huub, de groetjes gedoor, bedankt voor het telefoontje. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Danewinner en Geef de kinderen een wereld.

Dat was helemaal heel speciaal voor die mensen daar in Susteren. Danenwinner en Geef de kinderen een wereld. Dan gaan we even het volgende plaatje draaien voor Nelly Stakenborg. Zij was gisteren jarig en ze wordt nogmaals van harte gefeliciteerd. En heel veel gezondheid toegewenst, Nelly. En dit komt allemaal van Lijn uit Tongelo. Nelly ook namens Elze en Tjeu natuurlijk een dikke proficiat. En geniet van het volgende plaatje wat Lijn aangevraagd heeft. De mooiste jaren komen nog.

Inderdaad, Frans Bauer, heel speciaal voor Nelly Stakenborg, die gisteren jarig was. Dan kreeg ik een mailtje van Hilde en ze vroeg me natuurlijk een plaatje te draaien voor Jos Kolen en ze bedankt daar voor het harde werk in de tuin. En hij mag nu genieten van de mooie muziek en dit allemaal van Hilde Kolen. Ik zou zeggen Hilde, bedankt voor het mailtje natuurlijk en de groetjes de retour daar. En we gaan het doen met een plaatje van Mieke en de Engelbewaarder.

En dat was natuurlijk Mieke met een engelbejaarde, heel speciaal voor Jos Koolen. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor alle luisteraars, DJ's en medewerkers van Radio Monza, Riet Vermeer en Tungelrooy, Elsa en Tjeu, dankjewel en bedankt voor die mooie middag gisteren. En dit komt allemaal van Jan uit Kersten. Ik zou zeggen, Jan, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Dick van Altenaren en een moment samen

En dat was helemaal natuurlijk heel speciaal voor Jan uit Kerstin. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor René Hamers. Zij is vandaag jarig en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd. Nog een hele fijne avond toegewenst en dit komt allemaal van Nelly en Jaak uit Op Utrecht. Ik zou zeggen René, ook namens mezelf natuurlijk een dikke proficiat en geniet ervan. Het volgende plaatje van Jimmeke. Ben je 40, 50 of 60?

En dat was hij helemaal natuurlijk. Heel speciaal voor René Hamers, die vandaag jarig was. Dan gaan we nog even een plaatje draaien voor onze collega Hans Larsen. Hij is aanstaande zondagjarig en hij wordt dan ook van harte gefeliciteerd. En nog heel veel jaren toegewenst natuurlijk, Hans. En dit allemaal van alle medewerkers, DJ's en de VZW Radio Monza. Ik zou zeggen, Hans, geniet ervan en maak er een hele fijne dag van. En dit komt natuurlijk uit. Doen we met een plaatje van Andy van Leek en Zo wil ik wel 100 worden.

Dat was helemaal natuurlijk Andy van der Leek en Zo wil ik wel 100 worden, heel speciaal voor Hans Larsson. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Leen in Tongerlo, Jack en Nelly in Abouteren, Matti en Sandra, Christine Franke uit Voorsorve, verder voor alle medewerkers, luisteraars en DJ van Radio Mansa, als ook voor Elsa en Thieu, dankjewel. En deze muzikale groetjes komen van Bobo en Rie. Ik zou zeggen Bobo, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour en wij gaan het doen met Marco de Hollander en Je bent een echte vriend.

Dat was helemaal natuurlijk Marco de Hollander, een echte vriend voor Bobo en Harry. Dan zijn de volgende muzikale groetjes bestemd voor alle vrienden en kennissen. Voor Lijn in Tongelo, Bobo en Harry, Christine Frank in Voorsove, Elsa en Tjeu, dankjewel. Verder voor alle medewerkers, DJ's en luisteraars van Radio Monza. En deze muzikale groetjes komen van Nelly en Jaak uit Op Outre. Ik zou zeggen, Nelly, bedankt voor het telefoontje, de groetjes retour. En wij gaan het doen met Luc van Meeuwen en jouw ogen zijn in het spiegelbeeld.

En dat was helemaal natuurlijk Luc van Meeuwen en jouw ogen zijn een spiegelbeeld, heel speciaal voor Nelly en Jack. Dan gaan we het volgende plaatje draaien voor Margriet en Jack, als ook voor Svenny en Peter en bedankt voor alles. Eveneens voor alle medewerkers en luisteraars van Radio Monza en verder voor iedereen op de luistertour. En deze muzikale groetjes die komen van Robert uit Rotem. Ik zou zeggen Robert, bedankt voor het telefoontje en heel veel succes natuurlijk morgen in je nieuwe huis. En wij gaan het doen met het aangevraagde plaatje Chef Diederen en de deur van het Oyersoes.

Jeff deed er heel speciaal voor Robert en Rotem natuurlijk. Het volgende plaatje dat gaan we dan ook draaien voor Elsa in muziek, als ook voor Magda. En de groetjes vanuit deze studio en geniet van het volgende plaatje van Luc van Meeuwen. Ga dan. En ik moet zeggen, Luc Steno en ga dan.

En we hebben kunnen luisteren naar een plaatje van Lorelen natuurlijk en Vlinders in je buik. De volgende krijgen van Jeroen van Zels en jouw liefste wens.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: En we gingen naar het tijdstein van 22 uur van start met een plaatje van het Holland Duo en een trip naar niemands land. De volgende kregen van Erik van Eijgen en Senne en Wat je diep treft.
1: Wat je diep treft, doet eeuwig pijn.

En dat was natuurlijk een plaatje van Paul Severs en Ik ben verliefd op jou. De volgende die kregen we van Richard Kok en Sneeuwwitte Rozen.

En dat was natuurlijk een plaatje van Corrie Konings en Mijn Liefde Kent Geen Grenzen. De volgende is er eentje van de Melanders, oftewel Chris en Frank en Somewhere Between.

0: naar feest.
1: Inderdaad, beste luisteraars, we zijn weer aan het einde gekomen van dit dinsdag. Van dit verzoekplatenprogramma hier bij Radio Monza tussen de klok van 20 en 22 uur 30.
2: Tijd om naar huis te gaan.
1: Ik wil toch nog iedereen bedanken voor het luisteren en zeker iedereen bedanken die gebeld hebben naar deze studio. Allemaal hartelijk dank ervoor. Zometeen krijgen we een non-stop programma en dit tot morgen vroeg 9 uur. Dan ben ik weer aanwezig met mijn dinsdagochtendprogramma. Mij rest u nog een goede nacht, welterusten en morgen weer gezond op. En tot morgen. Dag.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, hij het dan niet door. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

zeezout. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

gewoon op de woorden dat ik nodig heb. Om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

wolken, mensen, dwergen zijn. Wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat.

Noordenwind de vlakte vierendeelt. Wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer de schelde blinkt,

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: 24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.
1: Ram-a-lam,
2: ding dong.
1: Ram-a-lam,
2: ding ding dong.
1: Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam.

0: Thank you.
1: Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht hij is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last.

De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij zou zijn, ging ergens binnen voor

Ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand. Ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond. Geluiden zuisten in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een kolf.

Ze liep naar buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood. En even later was hij dood. De stad schreeuwde. Alleen gebrul. Nergens een traan. Geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van Ringo.

de ongen in, dat loog moet schavelen en schinnen. 300 meter regeneert, gewoon niet op buttelen wie je peert. Maar zelfs een peert zou u dag dat niet meer kennen. Want de ongen in een koel, als letter stupt op de moel, dat deed hij vuchtig, mij verlochtig en maar zweten. En dat kruipste de rugter prats, met een koelamb op de patch, non de tjupap, hij heeft dat toch goed geweten. Het water drukt nog op ter zak, ik vul de koubes in der nak, ik kreeg het van die zouwerij nog aan de neren. En de meesterhuier vloopt en de vieze slaam die kookt in mijn boksekruid, het doofakker niet zweren. Och, mijn handig hond kapot, ik rochel steger, zoet mijn strot in mijn gezicht, daar zit de honger duizend kratsen. Ik werk de knoken uit mijn vel, want de kool is zo hel, leven pap, hij heeft die koel toch laten platsen.

Susan, du, de moederkind, dat gaf nog sterven. De oude stieger biedt maar knotteren, immer wen ik zit te botteren. Kom jong, heftig, lood de schoor en maak productie. Maar zelf verdeert er geen slaag, te voelen weer dat slaapbedrag wat ben ik vroeg, wen ik de ekel op de ruk zie. En de hammer is zo zwaar, de bezorgt mij blor op blor, en dat neufuur een paar rotte stukken kolen. En de pieler heet de nutte, moest de onder meter stutten, non de jeep op komt er duivel mij te holen.

Voor de vaar opnieuw beginnen. Het hemd dat kleeft mij agelief. Mijn god, wat handigt hij toch stief. Wie mij te koel de voldoet hing, dat we toch ginnen. Door kolenband heb niet maar drie. En ik moet van heel en bouw gegrine. Ook al jurig met een koempel witse kweken. Pap, die schicht die duurt zo lang. En in de duister werd ik bang. Dat ik gedaaglicht nooit meer ingezicht.

Wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linden, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een harem in Turkije, een drijvend zeekastel, en ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal verwennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen: oh mensen, pak maar waar je zin in hebt. Het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Wow, maar ik weet best, als ik die gozer

0: en poeias bij de vleet. Er was niks meer dat kon helpen, niet eens een zwaar dieet.
1: Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreven, oh mensen help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. Bestaat er niet zo, doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stinkerdrijf.
0: Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op mijn bank.

zou het wel uit willen schrijven. Oh, mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik, want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.